0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. Ook in Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag na een chemische reactie in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd tweede in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.

0: got news for you.
1: You better listen.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog altijd in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar hij is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem daarna dood. De man had vorig jaar alles geprobeerd het terrein van het Witte Huis op te komen. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overleden geliefden vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk zijn. In Congo is veel wantrouwen richting hulpverleners. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Komende woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder. Het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 5 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is gisteren om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem vervolgens dood. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder. Het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Eratis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratiswijnimport.nl.
5: Geen 18, geen alcohol. Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaatsen aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Zonnig en zomers warm. In het noorden wordt het vandaag zo'n 25 graden. In Limburg kan het 30 graden worden. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdWoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdWoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 7 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo twee hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. De toestand van de man die zaterdagavond gewond raakte bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis is stabiel. Hij is niet in levensgevaar, maar ligt nog wel met een schotwond in het ziekenhuis. Bij de schietpartij opende een man het vuur op een bewakingspost en werd doodgeschoten door beveiligers. In 20 landen begint een campagne die aandacht vraagt voor kinderen die vermist raken nadat ze zijn weggelopen naar een onveilige thuissituatie. De actie richt zich op mensen als leraren of buren die een reeks van signalen herkennen bij kinderen. Dat zegt de voorzitter van Stichting Amber Alert.
7: Niet graag naar huis willen gaan, dus meermaals bijvoorbeeld blauwe plekken. Belangrijk is om die signalen te herkennen en om te voorkomen dus dat een kind wegvlucht en vermist raakt.
6: Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1-seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De podiumplek was voor hem best een verrassing, zei hij tegen Viaplay.
8: I would say a little bit of a surprise to be on the podium, but for us, of course, it's still a great result. We made some really positive steps forward, but I also know that we can do better, and that's what we'll focus on.
6: De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen, en de Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. Op morgen veel zon en dan iets warmer, 28 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
13: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
14: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
15: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
14: Oh ja?
15: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
16: Klinkt goed!
17: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
18: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
19: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
20: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
21: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
22: Dit is Bo,
23: de omroep van de Bollenstreek.
22: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Op een originele manier met uw bedrijf iedereen in de Bollenstreek bereiken? Dat kan via Bo. Maak reclame via radio, tv of onze website. Kijk op bollenstreekomroep.nl of mail naar reclame@bollenstreekomroep.nl.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
2: Bebelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bebelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bebelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
4: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 8 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-apps gebruiken. Huisartsen zeggen tegen de NOS dat ze onder druk worden gezet om de apps te gebruiken, terwijl sommige daarvan niet voldoen aan wetten en regels. Ook zijn de apps riskant voor mensen die bijvoorbeeld de taal niet goed spreken, zegt redacteur Sander Zuurhaken.
6: Dan heb je toch liever een assistent of jijzelf als arts die doorvraagt, zodat je goed begrijpt wat er nou eigenlijk echt speelt. En daarom doen ze het liever zonder die app en doen ze het eigenlijk op de ouderwetse manier.
5: Als artsen de apps niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Doel is dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen van huis weglopen. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan hulpinstanties. Ron Jans heeft als trainer in het profvoetbal afscheid genomen. Zijn ploeg FC Utrecht verloor gisteren van Ajax in de finale van de play-offs. Hij sluit zijn loopbaan dus af met een nederlaag, maar gaat nu genieten van zijn pensioen. Zijn AOW stroomt al even binnen, zegt hij.
7: Ik heb al sinds vorig jaar oktober heb ik AOW. Ik kreeg zelfs nog wat vakantiegeld erbij. Dus we gaan 2 dagen naar de Veluwe, dat kan net uit.
5: Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Bo.
8: Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
13: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
12: Klinkt goed.
13: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
14: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
15: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
14: Help je mee?
16: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
17: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.

0: is Bo.
1: Reclame maken voor uw bedrijf op radio, tv en een nieuwswebsite. Dat kan bij Bo. Kijk op onze website bollestreekomroep.nl voor alle mogelijkheden.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
3: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
0: Met het nieuws van 9 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zet sinds dit jaar huisartsen onder druk om zorgapps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Het zijn apps die patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken bij de dokter. Huisartsen twijfelen vaak of die apps medisch verantwoord zijn. En als ze die niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. Ze krijgen per patiënt 1 euro minder vergoeding voor andere zorg. Het mogelijke verlies loopt in de duizenden euro's per praktijk. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer. Dat melden organisaties die bemiddelen in conflicten tussen buren aan de NOS. Ze hebben vaker te maken met mensen die zich verward gedragen of taalproblemen hebben. Maar er is ook een andere groep, zegt deze buurtbemiddelaar.
5: Ouderen die alleen wonen en als ze licht gaan dementeren, ja, kunnen ze problemen krijgen met hun directe omgeving.
4: Er is wereldwijde verontwaardiging over de hevige aanvallen van Rusland op Oekraïne afgelopen weekend. Er werden tientallen raketten en honderden drones afgevuurd. Vooral de hoofdstad Kiev moest het ontgelden, zegt correspondent Christian Pauwen.
6: We zagen inslagen in de buurt van overheidsgebouwen, een museum dat is geraakt, een markt, metrostation. Ja, wat toch ook deze aanval wel uitzonderlijk maakt, was het aantal raketten dat Rusland inzette, waaronder die Oreshnik.
4: En dat is een raket die ook voor kernbommen kan worden gebruikt. Voetballer Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was sinds half maart niet meer in actie gekomen door een blessure. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Het weer, het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en dan wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
15: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
16: Dit is Bo,
17: de omroep van de Bollestreek.
16: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Wie zit er nog steeds doorheen te fluiten? Ja, ik voel het. De zomer komt eraan. De vlindertjes vliegen in het rond. En het is weer maandag. Het is vandaag tweede Pinksterdag.
1: Als de maandag is gekomen, is het weer de hoogste tijd voor de ochtendshow.

0: Patrick.
1: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. De ochtendshow. Zoals gewoonlijk elke werkdag, maar ook op tweede Pinksterdag, dan zijn wij er ook. Het is vandaag 25 mei. Ja.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Wij zijn weer geheel fris en fruitig teruggekeerd van België.
2: Ja.
1: Van de Belgische frietjes. Ja, ja. Eventjes Sjaak van den Berg voor maandag en Herman Meijwogel voor vrijdag bedanken voor het invallen van het uurtje ochtendshow. Helemaal top. We zijn weer helemaal gered. Dus wat dat betreft, wij kunnen er weer fris en fruitig tegenaan natuurlijk. Dus begonnen met... hoe heet die man ook alweer?
2: Daniel Gerard.
1: Een Franse slagerzanger. Dat hoor je niet vaak, hè? Nee, Franse slagerzanger. Butterfly zong die in het Frans. Dus alle talen komen weer bij elkaar. Dat hadden wij in België ook, zeg. Het is niet te geloven. Vlaams en Frans en Nederlands en Engels. Het klonk allemaal door elkaar heen. Maar goed, dat allemaal even terzijde. Het zonnetje schijnt, het is lekker weer. Dus we gaan er met frisse... tegenzin niet, hoor. We gaan er met frisse moed tegenaan.
2: We gaan er een gezellige, dol, dwaze boel van maken.
1: Hebben we er zin in? Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Zoals gewoonlijk verjaardagskalender. Wat gebeurde in de vorige eeuw op deze dag? Het bollenstreek nieuws hebben we niet vandaag. Nee, want de redactie is ook een keertje een dagje vrij. Mag eens, hè? Ja, natuurlijk. En we hebben er natuurlijk tips om ergens naartoe te gaan. Wat heb je onder andere? Het klein tipje van de sluier?
2: We gaan best wel veel in de middeleeuwen duiken, zie ik. We gaan naar Landgoed Calorama. We hebben muziek in de Oude Jeroen. En we hebben een buurtcafé.
1: Te veel om op te noemen, laten we het zo zeggen. Dus, maar goed, dat gaan we straks allemaal behandelen. En we hebben natuurlijk lekkere muziek van toen en van nu. Ja, hij won The Voice of Holland. Ik had hem nog helemaal niet gedraaid, maar ja, nu kom ik er niet meer onderuit natuurlijk. Hij staat in de top 40, dan kan het niet anders. Ruben Hillen en 20 Seconds. Let's

Hopen gaan op Pinksterdag. Dat was 2022. De versie van Even tot hier. Jeroen Woe en Niels van der Laan tezamen. Ze hebben afgelopen weekend het seizoen weer afgesloten. Dus wat dat betreft was het leuk. Maar dit was naar aanleiding van het weer opengaan van alle terrassen en alle toestanden na COVID-19 in 2022. En het was nog een beetje riskant. Maar het kwam toch op zijn pootjes terecht. Vandaag 25 mei, eens even kijken wie zijn er allemaal jarig. Prinses Laurentien, de echtgenoot van prins Constantijn. Ja, ze is ook actief in het leren lezen van kinderen. Ze wordt vandaag 60. Radio-dj Giel Beelen van 3FM naar Veronica. En nou zit hij weer ergens anders. Hij sloopt voor zichzelf behoren, ja. Hij wordt 49 vandaag. Bertina Berger, oftewel René Kouwenberg in Onderweg naar Morgen. En Freddy Hogendijk in Hadipa. Ja, dat heeft ze allemaal gedaan. En ze doet nog veel meer. Ze wordt 59 vandaag. Acteur en komiek Mike Myers. Wayne's World speelde hij in. Austin Powers en Terminal in 2018. Hij wordt 63. De andere acteur heb ik nog. Ian McKellen. Die speelde in de X-Men films. 6 films wel te verstaan. En The Lord of the Rings en The Hobbit. Hij wordt 87. Ja, Hanneke Kappen, die kent ze nog. Zat in Vara Vroege Vogels. En Je ziet maar op Radio 3. Ja, Hilversum 3 heette dat toen nog. Maar goed, was een tijd geleden. Ze wordt 72. Paul Weller, gitarist van The Jam en The Style Council. Later ging hij ook solo. Hij wordt 68. En tot slot hebben wij zanger Klaus Meine, frontman van de Duitse Scorpions. Je hebt een Engelse Scorpions en Duitse Scorpions met Wind of Change, een van de beste verkochte platen in 1991. Hij wordt 78 jaar. Maar eerst gaan we naar de Style Council. Shout to the top, hier bij Bo in de ochtendshow.

0: Bo, het geluid van de lente.
1: De omroep van de Bollenstreek.
2: Jouw lenteradio.
3: Wat ik vandaag aan heb is... de radio.

0: 1987 hadden ze hun eerste hit, goed voor de vierde plaats, Still Loving You. En dit was de opvolger in 1991. Drie weken stond hij op nummer 1. De Scorpions met Wind of Change. Ja, niet te verwarren met die andere Scorpions, want die kwamen uit Engeland en die zongen...
1: Hello, Josephine.
0: Juist, dat was heel anders.
2: Bo. Agenda.
0: Agendapuntjes, Karin.
3: Is dat net even mijn rock'n'roll vibes?
0: Nee, die gaan we niet doen natuurlijk. Veel te warm voor.
3: Ja, jammer. Zometeen opent Huis Dever in Lisse van 10 tot 4 de poorten voor de Dag van het Kasteel. Iedereen is welkom op deze bijzondere plek de middeleeuwen op een unieke manier te beleven. Bezoekers kunnen rekenen op een levendige middeleeuwse sfeer met een rijk programma. Donderelf muzikale verhalenverteller brengt meeslepende vertellingen tot leven. Middeleeuwse bewoners bevolken het voorhof en geven een inkijkje in het dagelijks leven van toen. Dit alles is geheel gratis te bezoeken. Ook de buitenplaats Het Hof van Hillegom is vandaag opengesteld voor het publiek. Kom het gebouw bekijken en ontdek en beleef het verleden. Het Hof van Hillegom is een versterkt huis met middeleeuwse fundamenten. Rond 1345 kwamen hier de graven van Holland bij elkaar om te vergaderen. Hillegom heeft meer dan 10 van zulke buitenverblijven gehad. Het Hof aan de Hoofdstraat 115 is de enige buitenplaats die is overgebleven. Meer weten? Ga naar de site van Bo.
0: Zometeen meer, maar eerst het rustpuntje even bijkomen. Het is inmiddels alweer 2 minuten, bijna 1 minuut voor de klok van 9:30. We zitten vandaag live in de ochtendshow en we hebben Neil Diamond voor je. Ja, hij heeft weer een nieuw album gemaakt. Wild at Heart heet dat. En misschien gaat hij nog eens optreden. Je weet het niet, hè. Hij lijdt aan Parkinson. Maar als jij nog zo'n goede stem hebt, dan denk je van... ja, het is toch heel fijn dat hij nog een mooie nieuwe plaat hebt gemaakt. You Never Know, zo heet een van de nummers die daar ook op staat.

0: 85 is hij inmiddels alweer geworden. Neil Diamond en You Never Know. Ja, wat gaat het weer doen? Vandaag schijnt de zon volop en er waait de meest zwakke wind uit veranderlijke richtingen. Dus steek je vinger in de lucht en ja, hij komt nergens vandaan. De temperatuur loopt op naar 25 tot 27 graden en daarmee is het duidelijk warmer dan gisteren. In de kustgebieden kan een invallende zeewind later voor wat verkoeling zorgen. Ook morgen lijkt een bijzonder warme dag te worden met temperaturen die in het binnenland naar de 33 graden oplopen.
1: Zo, daar is het warm.
0: Ja, dat kan je wel zeggen. Ook morgen, woensdag, veel zon. De wind draait naar het noordoosten en voert veel minder warme lucht aan. Maar verder trekken vanuit het noorden een paar wolkenvelden over het land. Die voldoende ruimte voor de zon overlaten. Dus het wordt daarbij woensdag 22 graden. Nou ja, goed, dan zijn we toch aan het werk.
2: Oude knakkers kennen de meeste muziek.
3: Geef ze een programma en dan krijg je dit.
4: Bo, de ochtendshow.
3: Nee, de ochtendshow.
0: Terug naar 1976 met John Sebastian. En die is ook weer blij dat we weer terug zijn.

0: Lime and Your Love uit de 80e jaren. Een disco band uit Canada, de Canadezen. En afgelopen dinsdag overleed Denise LePage. En wel op, even kijken hoor, 74-jarige leeftijd. Ja, afgelopen dinsdag de zangeres dus. En de zanger Dennis LePage die overleed in 2023 aan de gevolgen van kanker. Dus dan ben je weer helemaal op de hoogte in ieder geval wat er allemaal met de sterren van vroeger gebeurde. Het is vandaag 25 mei.
1: De dag van vandaag.
0: En wat gebeurde er allemaal op die dag?
2: In 1961 kondigde de Amerikaanse president John F. Kennedy aan dat tegen het einde van het decennium een Amerikaan op de maan zou lopen en veilig terugkeren onder de naam Project Apollo. De heren Roel van Duin, Rob Stolk en Karmt Kroeze brengen vandaag in 1965 een pamflet uit dat geldt als het begin van de Provo-beweging. In 1977 gaat de Star Wars Episode 4, A New Hope, toen nog gewoon Star Wars genaamd, in première. Ook in 1977, de PvdA wint de Tweede Kamerverkiezingen onder leiding van Joop den Uyl met 10 zetels. 1979, een DC-10 van American Airlines verliest vlak na de start in Chicago een motor, waardoor het toestel neerstort en alle 273 inzittenden de dood vinden. Vandaag in 1990 roept de Britse premier Margaret Thatcher op internationale actie te ondernemen om de stijging van de temperatuur op aarde tegen te gaan.
0: De Iron Lady.
2: Ja, de Iron Lady. Ja, en gisteren zagen we een documentaire over 2126 dat alles onder water komt. Hè?
0: Het zou zomaar kunnen.
2: Ja. In 2007 introduceert Google Street View. Er zijn op dat moment enkele steden in de VS te bekijken. Vandaag in 2011 stopt na 25 seizoenen de Oprah Winfrey Show op de Amerikaanse televisie. Ze deelde veel auto's uit en zo, hè?
0: Ja. Ja.
2: En bijna 750.000 kijkers schakelen bij dit warme weer in 2017 toch hun televisie in om een naakte Inge de Bruin te zien in het NTL5-programma Adam zoekt Eva, Vips. De zoektocht naar de liefde van de blondine heeft er echter niets opgeleverd. Maar wel een uitje met Robbie Williams. Dat dan weer wel.
0: Nou, dat had ze toch weer even meegenomen. Ja, toch? Dat was hem.
2: Dat was hem.
0: Gezellig.
3: De ochtendshow met Cornetovies.
0: Heel verhaal, dacht ik zo. Blackbird, de dame uit Nederland afkomstig, heeft ook weer een nieuwe plaat opgenomen. Do you read me? Kan je lezen en schrijven?

0: zou ze haar artiestennaam geleend hebben van de Beatles. Want die hebben een plaat gemaakt, Blackbird, jaren geleden. En deze dame, die maakte gewoon gretig gebruik van. Ik denk wel dat het gewoon mag. Do You Read Me? Hier bij Bowie in de Ochtendshow.
1: Bowie-agenda.
0: Karin, jij hebt nog wat agendapuntjes.
2: Ja, ook vandaag opent Landgoed Calorama in Noordwijk haar deuren tijdens de Dag van het Kasteel. Kom het verleden ontdekken en beleven en wees deze dag van harte welkom vanaf 11:30 tot 16:30. Het thema van deze landelijke Dag van het Kasteel is dit jaar liefde. Mm-hmm. Hou je van mooie muziek en wat verkoeling op deze dag? Kom dan naar Muziek in Jeroen. Saxofoon en accordeon in het vijfde en tevens laatste lunchconcert in de Oude Jeroenskerk in Noordwijk. Morgen speelt het duo Saxion met Marijke Schreur op saxofoon en Ellen Zijm op accordeon vanaf 12:30 in de Oude Jeroenskerk. Welzijnskwartier organiseert wekelijks een buurtcafé in het Poelhuis in Lisse. Iedere woensdag en vrijdagochtend van 9:30 tot 12:00 zijn buurtbewoners welkom voor ontmoeting, een kopje koffie en een goed gesprek. Het buurtcafé is een volgende stap in de ontwikkeling van het toekomstige huis van de wijk. Dit wordt een laagdrempelige ontmoetingsplek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, ideeën kunnen delen en samen kunnen werken aan een sterke en betrokken buurt.
0: Nou, veel te doen deze week en nog veel meer vind je.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl. Agenda.
0: Inderdaad.
3: De Ochtendshow met Corné de Vries.
0: Vroeger jaren ging het gezin Hazes regelmatig naar Amerika toe, kwamen daar ook in een gift shop. En Roxanne, die heeft daar nog eens een keertje terug geweest. Die is daar nog een keertje terug geweest dit jaar. En daar kwam ze. En daar kwamen allerlei herinneringen boven. Tranen in de giftshop heeft ze ervan gemaakt. Hier bij Bo in de Ochtendshow.

0: Paul McCartney en Ringo Starr, de enige overgebleven Beatles. Ja. En ze zijn ook weer blij dat ze thuis zijn. Home to us. Hoogste tijd geworden om afscheid te nemen. Het zit er weer op voor vandaag, zeg. De eerste aflevering na onze vakantie.
1: Lekker hoor.
0: Lekker hoor.
1: Lekker hoor.
0: Het was weer gezellig en we gaan weer een frisse werkweek in.
1: Nou, wel warm.
0: Warme werkweek. Het was weer heel gezellig. Vrijdag zijn we er weer. En ik weet niet of Dick Oudwater er vandaag is met de koffiemix. Maar dat horen we vanzelf wel na de klok van 10 uur. Ga eruit met de Rolling Stones en In the Stars.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dicht bij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-app gebruiken, zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Volgens de artsen worden ze onder druk gezet door de zorgverzekeraar om de app te gebruiken, terwijl sommige van die apps niet voldoen aan de wetten en regels. Ruzies tussen buren in Nederland worden steeds ingewikkelder. Dat zeggen organisaties die bemiddelen bij conflicten tegen de NOS. De organisaties kregen vorig jaar ruim 20.000 meldingen van burenruzies. Bij een derde daarvan was de ruzie complex. 5 jaar geleden was dat nog 21%. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De oorzaak van het instorten van het pand is nog onbekend. En hoewel de voorbereiding op het WK officieel pas later deze week van start gaat, krijgt een aantal voetballers de komende dagen de kans om zich te laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. Welke spelers het zijn, zegt de KNVB niet. Maar het gaat om spelers die nog niet zeker zijn van hun plekje in de selectie. En die afgelopen weekend geen wedstrijd hebben gespeeld. De trainingen zijn achter gesloten deuren. Komende woensdag maakt Koeman zijn WK-selectie bekend. Het weer, volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en dan nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
6: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met 1 aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
7: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
14: Dit is Bo,
15: de omroep van de Bollenstreek.
14: Met

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Bocage Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Bocage Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op bocageslaapcomfort.nl.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Bocage. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Bocage Slaapcomfort, een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. En dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe de rook kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Op het Indonesische eiland Flores zijn twee Oostenrijkse toeristen omgekomen toen een hangbrug het plotseling begaf. De man van 55 en vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval op het eiland. De twee vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. Om de Chuncha Wulang waterval op Flores te bereiken moeten bezoekers een half uur wandelen door de jungle, waarbij ze de 50 meter lange hangbrug over moeten. Rogier Meijer wordt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta. De 44-jarige Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij het Duitse Bayer Leverkusen. Eerder was hij hoofdtrainer van NEC. In Rotterdam tekent hij een contract voor 2 seizoenen. Meijer volgt bij Sparta Maurice Stijn op. Die maakte in maart bekend dat hij de club ging verlaten na 2 seizoenen. Sindsdien won Sparta maar 1 van de 9 competitiewedstrijden. Ook liep de club de play-offs om Europees voetbal mis. Het weer volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden en in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
6: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
16: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
15: Help je mee?
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. Die zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers al een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe die rook kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Het doel is ook dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen weglopen van huis. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan de hulpinstanties. Jaarlijks verdwijnen er duizenden kinderen die ontsnappen aan een onveilige situatie thuis. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan het gemiddelde. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje aan de grens met Portugal wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon en warm dus. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. En ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
6: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
7: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
13: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
14: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer. Goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt. Kijk op adroof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
15: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
16: Dit is Bo,
17: de omroep van de Bollenstreek.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 1 uur.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5-6%. Dat komt door berichten dat de VS en Iran dichtbij een akkoord lijken te zijn. In dat geval zou de straat van Hormuz weer open kunnen. Maar inmiddels heeft Trump de hoop op een snel einde aan de oorlog weer wat getemperd. Zijn onderhandelaars hebben de opdracht gekregen om niet overhaast te werk te gaan. Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex met een handdoek strak om zijn nek. Vermoedelijk is hij daarmee gewurgd. De Franse krant Le Parisien meldt dat er inmiddels een verdachte is aangehouden. Die zou 16 jaar oud zijn. De politie zoekt nog uit wat er achter de dood van een jongen van 12 zit. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen. Ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan er oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer. Ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clusteren in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De finish is op de Koolsingel in Rotterdam. Het weer volop zon. Het is warm. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg kan het plaatselijk boven de 30 graden worden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: plusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
7: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met 1 aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
8: Dit is Bo,
9: de omroep van de Bollestreek.
8: Met

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
5: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
4: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
6: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
7: De omroep van de Bollenstreek.
6: Dit is Bo.
7: Met het nieuws van 2 uur.
8: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een snelheidscontrole op de A4 heeft de politie vannacht bij 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden allemaal zeker 50 km per uur te hard langs wegwerkzaamheden. Langs de A4 bij Dinteloord wordt een geluidswal gebouwd. Een van de bestuurders reed langs met 174 km per uur, 84 km harder dan daar was toegestaan. Op de Coolsingel in Rotterdam finishen vanmiddag de teams in de Europa-run. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clusteren in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer, ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. In Laos zijn reddingsteams bezig om 7 mensen te bevrijden uit een ondergelopen grot. De 7 komen volgens lokale media uit een dorp in de buurt. Vorige week gingen ze de grot in om goud te zoeken. Door plotselinge hevige regen liep de grond onder water en raakte ze opgesloten. Een van hen wist op tijd te ontkomen en schakelde hulp in. Hoe de 7 eraan toe zijn is niet bekend. Duikers zijn naar ze op zoek. Tientallen reddingswerkers proberen de grot leeg te pompen, maar dat wordt bemoeilijkt door aanhoudende regen in Laos. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer en vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
9: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
10: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
14: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
15: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
15: Jazeker.
17: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
19: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
18: Help je mee?
20: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
6: Dit is Bo,
7: de omroep van de Bollestreek.
6: Met

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 3 uur.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bijna 450.000 euro aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag. Een paar maanden later werd Murrell opgepakt. En vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële gerommel. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. En daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag hitterecords verbroken. Nog nooit was het zo warm in de maand mei in het land. In Londen werd een temperatuur van 33 graden gemeten. En mogelijk loopt die vandaag nog verder op. De gemiddelde temperatuur voor eind mei in het Verenigd Koninkrijk ligt tussen de 14 en 20 graden. Ook in andere landen is het veel warmer dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Onder meer in Frankrijk, Duitsland en Spanje komt de temperatuur vandaag ver boven de 30 graden uit. De hockeyvrouwen van Amsterdam zijn landskampioen. Na een eerdere 2-2 gelijkspel in Amsterdam ging het ook in de return in Den Bosch gelijk op. En opnieuw was de eindstand 2-2. Daardoor werd de eindstrijd beslist op shootouts. Na een spannende reeks onttroonde Amsterdam Den Bosch als landskampioen. Het weer, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
10: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
3: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 4 uur.
6: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de Instagram-pagina van de PVV in Brabant heeft zeker anderhalve dag een met AI bewerkte rechtbanktekening gestaan. Het ging om een tekening van de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Ryan. Tekenaar Petra Urban ontdekte dat de gezichten waren vervormd, zodat ze er veel grimmiger uitzagen. Eronder stond een protest tegen een AZC met de tekst knettergek. Nadat de NOS de PVV om opheldering had gevraagd, werd de tekening verwijderd. Urban noemt het kwalijk dat haar tekening werd gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De politie heeft gisteravond twee mannen aangehouden in Ter Apelkanaal. Een van hen had agenten bedreigd met een bijl en de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. De twee reden begin van de avond op crossmotoren door Ter Apelkanaal en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen. Een van de mannen dreigde toen met het bierflesje en de ander rende een huis in en kwam terug met een bijl. Daarna vuurde de politie een waarschuwingsschot af. De voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam ze plotseling ontslag. En vorig jaar gingen de twee uit elkaar. Vandaag zei Sturgeon dat ze niets wist van het financiële gerommel van Murrell. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt. Twee volwassenen raakten licht gewond. Iemand had met spiritus de barbecue aangestoken en dat ging mis. De kinderen hadden verwondingen aan hun gezicht en armen. De volwassenen aan hun armen en handen. Slachtoffers zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het weer volop zon en zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
7: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf...
10: zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
14: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
15: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
16: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
17: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 5 uur.
7: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Een kind dat vrijdag zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Hasselt in Overijssel is overleden. Het gaat om een Oekraïens jongetje. Zijn leeftijd is niet bekendgemaakt. Hij werd vrijdagavond op zijn fietsje aangereden door een vrachtwagen. Het gebeurde op een kruising in Hasselt. De vrachtwagen werd bestuurd door een Poolse chauffeur. Die werd aangehouden, maar zit niet meer vast. Hij is nog wel verdachte. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Door het warme weer op Tweede Pinksterdag is het druk op veel recreatieplekken. Parkeerplaatsen bij stranden en recreatieplassen zijn vol. De gemeente Zandvoort roept mensen op om niet meer met de auto te komen. Ook de beheerder van het Henschotermeer op de Utrechtse Heuvelrug vraagt bezoekers op een andere manier te komen. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. Daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Jesper de Jong heeft op Roland Garros gewonnen van oud-kampioen Stan Wawrinka. De 41-jarige Zwitser won het Parijse toernooi in 2015. Nu was de Jong te sterk. Het werd 6-3, 3-6, 6-3 en 6-4. Daarmee is de Jong door naar de tweede ronde. Naast de Jong komen ook Botik van de Zandschulp en Tallen Griekspoor nog op het toernooi in actie. Voor het eerst sinds 2010 doen er geen Nederlandse vrouwen mee op Roland Garros. Het weer, volop zon en zomers warm. Van een graad of 26 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
8: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
9: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
10: Flex Estate. Own your deal. Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
13: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
12: Oh ja?
13: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
12: Klinkt goed.
14: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
15: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
16: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollenstreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
17: Let's go, girls.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 6 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse drone-aanval op een studentencomplex, waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een drone-commandocentrum. Het gevaar dat een oververhitte chemische tank in het zuiden van Californië ontploft is geweken. Afgelopen weekend moesten zo'n 50.000 mensen hun huis uit, omdat de brandbare vloeistof in de tank dreigde te exploderen. Volgens de brandweer is het nu gelukt om de temperatuur flink naar beneden te krijgen. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond agenten door twee mannen bedreigd met een bijl en met het gooien van een bierfles. De twee reden op crossmotoren en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen, waarna ze de agenten bedreigden. Ze zijn aangehouden. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening bewerkt en zette die op een Instagram-pagina. In de bewerking zien de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Rian er zeer bedreigend uit. Rechtbanktekenaar Petra Urban is geschrokken. Ze noemt het kwalijk dat de PVV haar tekening heeft gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De bewerkte tekening is inmiddels niet meer te zien. De hockeymannen van Rotterdam zijn landskampioen geworden. Ze speelden thuis 2-2 gelijk tegen titelverdediger Amsterdam, wat na de 3-2 overwinning in de eerste wedstrijd voldoende was. Het is voor Rotterdam de eerste landstitel sinds 2013. Eerder op de middag was het wel feest voor Amsterdam. Toen werd het vrouwenelftal van de club wel landskampioen. Zij versloegen titelhouder Den Bosch na shootouts. Het weer volop zomers warm. Het blijft ook vanavond nog lang warm. Morgen wordt het nog iets warmer dan vandaag. En vanaf woensdag koelt het wat af. Dit was het NOS Journaal.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 7 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Het kan daarbij gaan om kleine zaken, zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. De toenemende tekorten komen door strengere Europese regels voor certificering, waardoor fabrikanten sommige producten van de markt halen. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag schrapt de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad nog dat alleen gebruik kan worden gemaakt van de regeling als er geen openbare school in de buurt is. De Erasmusbrug in Rotterdam gaat vanavond dicht voor onderhoud. De brug gaat op 3 juli weer open. In de tussentijd wordt het verkeer omgeleid via de Willemsbrug en de Maastunnel. Volgens de gemeente is de afsluiting nodig om het wegdek te kunnen vernieuwen. In Tilburg zijn de voetballers van Willem II gehuldigd. Ze keren na een jaar afwezigheid weer terug in de Eredivisie ten koste van Volendam. Zaterdagavond werd na de wedstrijd al feest gevierd, maar nu kwamen opnieuw duizenden supporters bij elkaar, vertelt verslaggever Ruud Ritsen van Omroep Brabant.
7: Het wordt hier nog eens dunnetjes overgedaan en net spuiten de rood-wit-blauwe confetti vanaf het podium over het publiek heen. Ze hebben net vanuit de handen van de burgemeester ook het schild gekregen, wat hoort bij de promotie naar de Eredivisie.
6: Vooral keeper Didion Heudel werd toegezongen omdat hij zaterdag de winnende strafschop nam in de finale tegen Volendam. Het weer blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
13: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
12: Klinkt goed.
13: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
15: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
16: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
17: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
16: Help je mee?
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Dit is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.

0: Welkom bij Bo Brunch, een programma vol wetenswaardigheden over de Bollenstreek en veel, heel veel muziek.
1: In dit uur een verslag van ons gesprek met Cultuur Verheft de Voorhout, de agenda, zing met ons mee en we gaan met pijl en boog schieten.
0: En wat kunt u het tweede uur verwachten? U kunt verwachten vervolg van ons bezoek aan de Volksuniversiteit Lisse, de omwenteling, de agenda, een doordenkertje, maar bij Bo Brunch muziek.

Oorspronkelijk in 1968 geschreven door Dionne Warwick. Een jaar later door Aretha Franklin tot wereldhit verheven. I Say a Little Prayer.

0: Het ziet er echt naar uit dat de zomer nu echt in aantocht is. En daarom trekken we naar de provincie met de meeste zonuren. Dat doen we samen met Saskia en Serge. Zomer in Zeeland.
1: Dit is Bo Brunch Agenda.
2: Lisse, maandag 8 juni. Papierwinkel in de bibliotheek. Heb je hulp nodig? Bij het invullen van formulieren van bijvoorbeeld een gemeente, bij het aanvragen van een regeling, toeslag of kwijtschelding, heb je moeite met het begrijpen van brieven of regelingen? De vrijwilligers van de papierwinkel die helpen je graag en gratis. Je kunt een afspraak maken bij de balie van de bibliotheek Lisse of via 0252-415-782. Maar ook via de website van de bibliotheek. Maandag 8 juni, Bibliotheek Lisse, Koninginneweg 79A. Het is van 3:30 tot 5:00 en zoals gezegd, gratis.
0: Noordwijk, vrijdag 5 juni, 3555 borrel, ergens in Noordwijk. Geen speeddates of ongemakkelijke rondes, maar gewoon gezellig samenkomen met leeftijdsgenoten. Verwacht een sfeervolle locatie, lekkere muziek en leuke pubquiz en volop ruimte om een natuurlijke manier met anderen in contact te komen. Gewoon een drankje doen, lachen, praten en kijken met wie je ontmoet. De locatie in Noordwijk wordt je na aanmelding met je gedeeld. Zo blijft het kleinschalig, persoonlijk en net even anders. Vrijdag 5 juni, ergens in Noordwijk. Het is van 7:30 tot 22:00 s'avonds. Aanmelden tot 28 mei. info@meetupnoordwijk.nl.
2: Voorhout, maandag 8 juni. Breicafé in de Spelenwei. We hebben er al eerder aandacht aan besteed, maar omdat het zo leuk is, nog een keer. Het Haak en Breicafé is een gezellige ontmoetingsplek voor iedereen die van handwerken houdt. Beginners en ervaren haak- en breiliefhebbers komen samen om creatief bezig te zijn en ideeën met elkaar te delen. In een ontspannen sfeer met een kop koffie of thee worden de leukste creaties gemaakt. Naast creativiteit draait het Haak- en Breicafé ook om gezelligheid. Iedereen is welkom. Maandag 8 juni, dus spelen wij Breugelhof 8 te Voorhout van 7:30 tot 9:00 en het is gratis. Kijk voor meer agendapunten ook op de website www.bolle-omroep.nl.

Ja, El Condor, Pasa. Ja, het is eigenlijk een liedje uit de 18e eeuw. En dat gaat eigenlijk over een duif die zijn nest is verloren. Later werd het gewoon El Condor, Pasa. U weet wel, zo'n grote vogel. Hier door Andy Williams gezongen. We zijn al in Zonnezeeland geweest. En we gaan nu op naar Bella Italia. Dat doen we samen met Imca Marina.

0: De laatste weken hoort u alles over cultuurverheft uit de Voorhout. En we zijn nog steeds daar te gast bij Cultuurverheft in Voorhout. En op de website van Cultuurverheft las ik iets over theatersport. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Een programma in gymnastiekpakjes?
1: Ja, dat zou misschien qua gezicht zou hartstikke leuk zijn.
2: Ja.
1: Maar zo is het niet.
2: Nee, wat is het dan wel?
1: Ik denk dat je bedoelt dat dwars. Ja, dat is dus zeg maar improvisatie.
2: Ah, ja, dus. En hoe werkt dat?
3: Er zijn allerlei verschillende werkvormen die zij hanteren. Dus één iemand die heeft de leiding daarover. En ze oefenen dan met elkaar allerlei werkvormen. En het is altijd geïmproviseerd. Dus het is improvisatietoneel. En
1: je bent de aangever.
3: Ja, en de werkvormen die wisselen af. En daar worden dan een aantal mensen bijgezet. En die werken dan mee in zo'n werkvorm.
2: Dus er is iemand die heeft een idee. En ik roep er even wat zo uit de blosse hand. Iemand heeft een idee zo van... Nou, er is een kamer en daar staan twee mensen in. Die hebben elkaar nooit gezien. Maar ze blijken toch een of andere band te hebben. Dat wordt dan gedeponeerd. En dan gaat er iets gebeuren.
3: Ja. En dan gaan de spelers gaan dan aan de slag. En het is een beetje verschillend. Want soms is het inderdaad dat je een scène hebt... Maar het kan ook gewoon zijn dat er bepaalde werkvormen zijn... waarbij vaste regels worden gehanteerd... dat steeds de rollen wijzigen of dat iemand moet reageren... op wat er gezegd wordt of wat er gedaan wordt.
1: Ik weet niet of u de lama's kent.
2: Ja, ja, ja.
1: Dat principe is het.
2: Ah,
1: je hebt een aangever en dan sta je met 10 of 12 of 15 mensen op toneel. En dan ga je dus improviseren. Nou, er worden dan bepaalde thema's worden dan gekozen. Nou, en dat wordt dan uitgewerkt. Dus eigenlijk is dat een beetje het principe.
2: À la minuut wordt het uitgewerkt.
1: Ja.
2: En dan heb ik er nog eentje. Sint-Nicolaas. Nou, dat is voor mij. 5 december, ik vind het mooiste feest van het hele jaar. Om inkomsten te verwerven?
1: Ook. Ja,

0: En ik ben sinds een paar jaar Sint bij de intocht in Oegstgeest.
1: Aha.
0: Ja, en daarbij ook inderdaad bij, ja, goed, bij organisatie, bij bedrijven, huisbezoeken. Meedoen met eventueel met toneelstukken als die op dat moment uitgevoerd gaan worden.
1: Met kleurpieten, hè, tegenwoordig, hè?
0: Roetveegpieten.
1: Roetveegpieten, ah.
0: Roetveegpieten, ja.
1: Ja, want...
0: Dat kleurpieten, dat is alweer passé.
1: Oh, dat is...
0: Oh, nee, het is gewoon roetveegpieten.
1: Oh, ik dacht dat het dat me niet mocht, maar ja.
0: Ja,
1: ja. Roetveeg
2: mag wel.
0: Roetveeg is gewoon geaccepteerd. Ja.
2: Het is eigenlijk een persoon die wat zwart
0: veegt.
1: Ja, ja.
2: Die wel het bekende zwarte pietenpak aan heeft.
1: Ja.
2: Wat we vroeger zwarte pietenpak
0: hadden. Ja, pietenpak.
2: Alleen geen ringen meer. Ja. En geen
0: lippenstift.
2: Vuurrode lippen meer.
1: Hmm.
2: Nee. Dus het is allemaal wat gematigd.
1: We kunnen ons voorstellen dat u meer info wenst. En dat kunt u vinden op de website www.cultuurverheft.nl. Of per e-mail cultuurverheft@gmail.com. En dan kunt u meteen lid worden of zelfs donateur.

0: carrière van 1939 tot 2019 om u tegen te zeggen. Doris Day met A Guy is a Guy. Over carrière gesproken, en dan speciaal in Nederland. Dan hoort Boudewijn de Groot echt bij de grootste namen. Liederen met een moraal bracht hij. Hier hoort u Verdronken Vlinder.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: Ja, we gaan het hebben over Broadway, New York, 22 september 1964. Wel een tijdje geleden hoor, maar dat was de première van de legendarische musical Fiddler on the Roof, oftewel in het Nederlands Anatevka. Jozef Stein schreef het verhaal voor de musical gebaseerd op de Jiddische roman Tefje. In Nederland heeft menigeen de musical gezien, maar vooral beleefd. Het verhaal speelt zich af in een klein Joods dorpje in Rusland, Shetjel. De hoofdrol is weggelegd voor de melkboer. Het verhaal gaat over de uithuwelijke van de dochter, maar die heeft een andere geliefde al gevonden. U kent het verhaal zeker wel. Als Lex uit Sesamstraat is hij bekend bij jong en oud, Lex Goudsmit. Geboren in België, maar wel met de Nederlandse nationaliteit. Vele rollen heeft hij gespeeld. En toen hij de rol van Tefje toebedeeld kreeg, was zijn grote doorbraak in ons land en Engeland. In totaal heeft hij zijn 1100 maal de rol gespeeld op het toneel, wat zowaar een monsterklus geweest moet zijn. Hij zong een van de bekendste liedjes uit Anatevka. Als ik toch eens rijk was.
1: Als ik toch eens rijk was, ja, dier, dom. Alle dagen, biddy, bom. Als ik toch eens rijk zou zijn, niet zo hard bewerken.

als ik toch eens rijk was. Ja, die dom. Alle dagen biddy-biddy-bom. Als ik toch eens rijk zou zijn. Niet zo hard bewerken. Ja, die dom. Was ik maar een pitsie-pitsie rijk.

0: Rod McEwen uit 1980 van zijn LP Foolish Behavior, My Girl.
1: Het verhaal van de klassieke plaat.
2: En we gaan het hebben over Willem Tell, want we gaan met pijl en boog schieten. Willem Tell is een legendarische vrijheidsheld die aan het begin van de 14e eeuw geleefd zou hebben in Zwitserland. En vooral bekend werd door de gelijknamige toneelstuk van Friedrich Schiller en de opera van Rossini. Het verhaal van Willem Tell is een van de stichtingmythes van Zwitserland. De oudste bron van dit verhaal is het Witte Boek van Sarnen. Het verhaal gaat dat de legendarische kruigboogschutter Willem Tell in 1307 weigerde de hoed te groeten die de, eveneens de legendarische landvoogd Herman Gessler, op een staak op het Dorpsplein had laten zetten als symbool voor de heersende huis Habsburg. Gessler beval hem daarop met zijn kruisboog een appel op het hoofd van zijn zoontje Walter te schieten. Willem Tell die haalde twee pijlen uit zijn koker en schoot er met één met succes door de appel. Toen Gessler hem vroeg wat de bedoeling van die andere pijl was, antwoordde Tell dat die voor de landvoogd was geweest als hij zijn zoontje gedood zou hebben. Hierop werd hij gevangen genomen. Ja, Tell werd in een bootje gezet over het Vierwoudse Kernermeer naar de gevangenis. En daar brak een enorme storm uit en hij wist te ontsnappen. Willem Tell vluchtte naar Küsnacht en schoot op de holle weg van Küsnacht Amrigi de gehate landvoogd dood met zijn kruisboog.

De componist Rossini was voor zijn tijd heel erg productief. In 20 jaar tijd schreef hij een 40-tal opera's. De Barbier van Sevilla en Othello, om er maar eens twee te noemen. En natuurlijk ook, wat u net hoorde, Willem Tell.

Van samenwerking tot verliefdheid en uiteindelijk scheiding. Les Paul en Mary Ford, ze deden het allemaal. Hier waren ze met Tennessee Waltz. K3, ja, je kan er niet meer omheen hoor. Hart verloren.

0: Dit is Beau Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.
1: Onderweg naar reclame en nieuws gaan we met de Lonely Shepherd. Blijf afgestemd op de omroep voor de Bollenstreek, want we hebben nog veel mooie muziek en informatie voor u. Tot straks.

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
4: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 8 uur.
7: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Den Haag staat niet meer toe dat kinderen thuisonderwijs krijgen vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat dat alleen mag als er geen openbare school in de buurt is. En die zijn er in Den Haag meer dan genoeg, zegt de onderwijswethouder.
8: En er staat ook in de uitspraak, de overheid heeft nu echt ook een taak. Dus ik voel me daar ook op aangesproken als onderwijswethouder. Dat ik die taak ook heb met mijn leerplichtambtenaren samen om een geschikte plek voor die kinderen te vinden.
7: Ruim 100 kinderen die nu nog thuis les krijgen worden daarom na de zomer op school verwacht. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse drone-aanval op een studentencomplex waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een drone-commandocentrum. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, vertelt verslaggever Flip Linsen.
9: En die maken het eigenlijk moeilijker voor leveranciers om hun producten hier te certificeren, dus goed te laten keuren. En dat maakt dat die producenten ook denken, hey, ik denk even een tweede keer na of Europa eigenlijk nog wel mijn markt is.
7: Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in meer dan 40 jaar, heeft Weer Online berekend. Over beide Pinksterdagen gerekend was de temperatuur dit jaar gemiddeld 27,4 graden. De warmste Pinksteren ooit gemeten was in 1903, toen het gemiddeld 29,6 graden was. Dat was wel een week later dan dit jaar. Normaal is het met Pinksteren tussen de 17 en 21 graden. En dan de weersverwachting. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Rond zonsondergang is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
10: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
11: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
12: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
13: Flex Estate. Own your deal.
14: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
15: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
16: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
17: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Dit is Bo.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Dit is Bo Brunch. Met Tineke Molenaar en Wouter Smit.
18: Welkom in het tweede uur van Bo Brunch, in dit uur. Een vervolg van ons gesprek bij de Volksuniversiteit Lisse. De omwenteling, de agenda, een doordenkertje en natuurlijk muziek.

I will follow him. En dat woordje him, dat wordt tegenwoordig met een hele grote hoofdletter H geschreven. Mooi, hè? Little Peggy March. Je werk ontvluchten en naar het bos of strand gaan. Dat doe je natuurlijk als spelbrekers met de Snipperdag.

0: slept.
1: U heeft de afgelopen weken al heel wat gesprekken gehoord die we voerden tijdens de expositiedag bij de Volksuniversiteit. Laat Wouter nou een bekende tegenkomen. Luister maar.
2: Oh jee, dag Geertje.
3: Dag,
2: hallo.
3: Dag Wouter.
2: Voor welke afzetting ben jij?
3: Fijn volksschilderkunst.
2: Fijn volksschilderkunst. Dat wil dus zeggen niet de muren geschilderd worden, maar...
3: Wat je kan bedenken, daar schilderen we op. Doek, papier, keramiek, kaarsen, lijsteentjes, papiermaché, noem het op.
2: En jij geeft cursussen?
3: Nee, ik geef geen cursus, ik ben een cursist.
2: Ik ben een cursist. Hoe is het in hemelsnaam zo gebeurd dat je denkt van... ik word wakker en ik ga fijn schilderen, cursus volgen?
3: Ik moest dat voor mezelf gaan doen.
2: Ja, maar dat moet iedereen. Maar hoe kom je dan op fijn schildercursus?
3: Heel lang geleden heb ik eierdopjes geschilderd.
2: Met Pasen?
3: Nee, gewoon. Ik vond het leuk om wat te doen. Ik ben altijd creëerbeer geweest en toen heb ik eierdopjes geschilderd. Ja. Niet op de manier zoals het moest. Dus ik ben altijd al wel creëerbeer geweest.
2: Ja.
3: En toen zei de maatschappelijk werkster, je moet wat voor jezelf gaan doen, want je bent alleen maar voor anderen bezig. Ja, wat moet je dan gaan doen? Toen kwamen die eierdopjes weer in mijn hoofd. En de Volksuniversiteit gaf zo'n cursus. En nou weet ik hoe het wel moet.
2: Ja, en dan ga je dus op een goede dag ga je naar de Volksuniversiteit. Ja. Je meldt je aan. En dan zeggen ze van, hier heb je een klodderig papier mache en ga maar een beetje aanklodderen.
3: Nee.
2: Hoe werkt dat?
3: Nee. Truus van Denzen, de lerares, die neemt je helemaal mee. Die laat je eerst weten van wat je met je verf kan doen. Je krijgt een lijst van kleuren die je moest bestellen of moest kopen. Penselen, papier, gewoon papier. En dan ga je leren hoe je die penseel kan gebruiken. Geen kwast, penseel. Hoe je die gaat gebruiken. En dan begin je met bloemetjes. En langzamerhand in de loop der jaren wordt het steeds uitgebreider.
2: Ik vind het altijd zo bijzonder. Een bloemetje, ga je die eerst tekenen en dan inkleuren? Of ga je meteen hartstikke boem, kloddenverf erop en klaar?
3: Zo zou je kunnen zeggen. Nee, je geeft aan waar het hartje komt van de bloem.
2: Ja.
3: Waar de blaadjes komen.
2: Ja.
3: En dan pas ga je verschillende kleuren in je penseel ga je ze neerzetten.
2: Ja, ja.
3: Want dat is waar iedere cursist de nachtmerrie van heeft, zet neer. Meerdere kleuren in je penseel, zet neer. En dan krijg je dus meerdere kleuren in één keer op het doek. Of op papier.
2: Ik had altijd, als ik iets na moest tekenen of schilderen op de lagere school, want later deed ik het helemaal niet meer, dan was de verhouding altijd bij mij zoeken. Of de neus was te groot, of te klein, of de oren waren te groot.
3: Wij doen geen gezichten.
2: Nee, maar ik bedoel maar, kijk, zo'n tulp zoals je hier ziet.
3: Ja.
2: Bij mij zouden die bladeren net zo groot als een boom zijn. Maar dat gaat helemaal verkeerd bij mij.
3: Nee. Bij deze hebben we wel dat we de grove lijnen neerzetten. Dus we krijgen een voorbeeld op papier. Die kan je overzetten op wat dan ook. Dat zijn de grove lijnen. En dan ga je hem dus naschilderen. Want je krijgt ook een voorbeeld. We hebben een voorbeeld van, die krijg je, maar je moet het wel zelf doen. En dit is dan een paars en een rode, maar daar staat bijvoorbeeld iets lichter roze. Het is maar wat voor kleur tulp jij het mooiste vindt.
1: Bent u enthousiast geworden en zegt u, nou, ik wil wat meer info? Dan kunt u dat vinden op de website www.volksuniversiteit-lisse.nl of u kunt bellen 0252-419-518.
4: Dit is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.

Demis Roussos. Zijn stem is al de titel van het lied. Forever and ever. En koningin van het levenslied Corrie Konings. Ik wil niet met jou trouwen.

De Nederlandse Albert West, de ongekroonde koning van de covers. Tell Laura I love her. Gaat u er maar even lekker voor zitten, schraap de keel en zing dan heerlijk mee samen met de Ambonia Serenaders. En ik wil klappen met suiker.

0: Dit is Beau Brunch Agenda.
1: Hillegom, zaterdag 30 mei. Doei buitenwereld in de Culturele Raad. Peter van Rooyen maakte de afgelopen jaren furoren met zijn Liefde, Dood en Trigoli. Een trilogie die hij afsloot met een best-of-programma. Nu komt hij terug, opnieuw met geweldige liedjes, maar de try-out doet hij zonder band. Hij gaat solo op pad met alle instrumenten die hij min of meer kan bespelen. Het is de aanloop naar zijn zesde avondvullende voorstelling Doei Buitenwereld. Peter geeft een goede voorbeeld en daalt helemaal af in zichzelf. Zaterdag 30 mei, de Culturele Raad, Prinses Irenelaan 16 in Hillegom, aanvang 20:30.
2: Lisse, maandag 15 juni. Concert van het gemengde koor Route 66 in de Beukenhof. Het koor Route 66 vierde op 1 april dit jaar haar 10-jarig bestaan onder leiding van de dirigent Rob van Dijk. Het koor bestaat uit ruim 60 zangers en zangeressen. Het treedt vaak op in verzorgingscentra met populaire Engelstalige liedjes en werken uit bekende musicals. Het leukst is het als u uit volle borst meezingt. Het wordt dan ook beslist een leuk muzikaal genieten. Maandag 15 juni, De Beukenhof, Eikenlaan 2A in Lisse. Van 10 tot 12 en het is gratis, zelfs met een kopje koffie.
1: Sassenheim, woensdag 17 juni. Samen smaakt beter in Tolhuis Sassenheim. Samen met de buurt en mensen van Raamwerk organiseert Welzijn Teilingen gezellige eetavonden. Deze eetavonden brengen mensen met en zonder beperking samen, met een gezellige mix genieten van een heerlijke maaltijd en elkaars gezelschap. Er wordt gekookt door jongeren, buurtbewoners, medewerkers en cliënten van het Raamwerk. Zij schotelen een verrassende maaltijd voor. Woensdag 17 juni, Tolhuis, Tolhuisstraat nummer 10 in Sassenheim. Het is van 17:30 tot 8:00 en aanmelden via de website van Welzijn Teilingen. En kijk voor meer agendapunten ook op de website www.bonnestreekomroep.nl.

De zegentocht begon in 1974 en eindigde in 1978 in Australië. Roger Glover en Friends. Love is all. Op 20 mei zou Annie M.G. Schmid 115 geworden zijn. Haar oeuvre is bijna onmetelijk. En we wisten niet welk liedje we zouden kiezen. Maar het is Pinksteren, dus werd het op een mooie Pinksterdag.

Fats Domino, die stond aan de wieg van de uptempo moderne muziek. Bijvoorbeeld met Ain't That a Shame. Conny van der Bos, zij gooide hoge ogen met vele van haar liedjes. Ook met Een Roosje, Mijn Roosje.

0: Het was eens in de vakantiedagen, weet je nog wel oudje, dat wij dat fotoalbum zagen, weet je nog wel oudje.
1: De vorige eeuw wordt ook wel de eeuw van de vrouw genoemd, want er veranderde heel veel voor haar. Hier gaat het over de ouders van de schrijfster. Die zijn getrouwd in 1948. En ja, toen was het toch zo dat de vrouw meteen haar ontslag kreeg. Dus de dag na de bruiloft, ja, daar stond ze dan in haar huisje. Wat moest ze doen? Nou, ze kregen een boek als ze trouwden. Van de gemeente Amsterdam hadden zij dit gekregen, want daar trouwden ze toen. Hadden ze een boek gekregen dat heette Geschenk voor het bruidspaar. En daar stonden allerlei dingen in die van belang waren, voor als je getrouwd was. En haar ouders, die hadden het niet bewaard, dat boek, maar antiquarisch kon ik het toch nog vinden, zegt de schrijfster. Ik stelde me voor hoe mijn moeder het aandachtig had gelezen als welkome handreiking voor een beginnende huisvrouw die in de naoorlogse schaarste met distributiebonnen een eigen huishouding moest opzetten. Precies waarvoor het was bedoeld. Het boek bood me inzicht in de taken van een huisvrouw in die tijd en in haar rol als wederopbouw. Toen ik las wat er allemaal op mijn moeders bordje lag, begreep ik ineens waarom het huishouden destijds zoveel meer tijd kostte dan die schamele uurtjes per week die ik eraan besteedde. Het had te maken met de kolenkachel die het hele huis vettig en zwart maakte van de roetdeeltjes en met het gebrek aan elektrische apparaten. Het moest ook allemaal keurig netjes. Dan volgt een gedeelte uit het boek. De nieuwbakken huisvrouw popelt van verlangen haar krachten eens te beproeven. En zij neemt zich voor zo handig mogelijk gebruik te maken van alles wat er is, om met haar man zo goed en gezellig mogelijk te maken in zijn thuis. Dat kan alleen als de jonge vrouw weet te woekeren met de beschikbare kookgelegenheid, het verdere kookmateriaal, het geld en de tijd. Dat er bovendien nog gewoekerd moet worden met dat wat de distributie geeft en het weinige dat vrij in de handel komt, dat spreekt vanzelf. Maak een hoekje vrij in een kast en berg daar geleidelijk aan de kleine voorraadjes die men door geschenken of een gelukkige aankoop kan vormen. Zo'n voorraadhoekje geeft een rustig gevoel van zekerheid. De wederopbouw vroeg offers van iedereen, maar van de huisvrouw in de eerste plaats. En dan gaan ze weer verder met het boek. Thans zijn wij vrij, maar de tijd van rust is nog niet aangebroken. Ook de vrouwen en meisjes van Nederland zullen al haar krachten moeten geven voor het herstel van het volk. De tekst was in omloop gebracht door het Nederlandse Vrouwencomité, een groep waarin zich aan het begin van de oorlog de meest vooraanstaande figuren uit alle vrouwenorganisaties hadden verenigd om te zorgen dat ook hun helft van de bevolking een stem had. Bij het volbrengen van deze plicht zal ons duidelijker worden dan ooit tevoren dat de vrouw een taak heeft, niet alleen binnen de kring van het gezinsleven, maar ook in de maatschappij en staat.

0: We hebben het op Google nagekeken, maar we weten het niet zeker of breien haar hobby was. Truusje Koopmans met één recht, één averecht.
1: Ik wil nog even met je praten.
2: Toon Hermans die praat hier over vrinden. Ik wil wel 100 versjes aan de bomen wijden en aan hun zomerfeesten en hun winter leiden. Ik wil wel zingen van de bloemen en de dieren en van de planten en de zeeën en rivieren. Maar ik wil de stad met al mijn vrienden niet ontlopen. Je weet mijn nummer, de deur staat altijd open. Want met respect voor eiken, beuken, berken, linden, ik zou geen dag meer kunnen leven zonder vrienden.

0: Anneke Molenaar en Wouter Smit.
1: De techniek vandaag is in handen van Rob van Erdewijk. Onderweg naar reclame en nieuws gaan we met Harry Bollefonte.
2: Bobrunch, het seniorenprogramma van de Bollestreek, kunt op de zondagmiddag van 12 tot 2 en op de maandagavond van 7 tot 9 uur beluisteren. Blijf afgestemd op Bo, want er is genoeg informatie uit de Bollestreek en natuurlijk ook weer muziek voor u. Tot de volgende keer.
3: This is my island in the sun. Where my

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
3: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 9 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren. Dat heeft premier Netanyahu gezegd. Daarbij geeft hij aan dat het doel is Hezbollah te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Het Israëlische leger meldde kort na de aankondiging van Netanyahu aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds 16 april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël op 28 februari de toegang tot het wereldwijde web. Eerder blokkeerde Iran ook al het internet toen er landelijke anti-regeringsprotesten waren. Waarom het internet in Iran weer wordt hersteld is niet bekend. Paus Leo roept op tot ethisch gebruik van AI. Vandaag werd zijn eerste encycliek gepubliceerd, waarin hij waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie, vertelt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
7: Omdat AI zo'n ongelooflijk belangrijke, ingrijpende technologische revolutie met zich meebrengt, die alle facetten van ons leven draagt, dat er grote risico's zijn dat het helemaal fout loopt.
6: Vooral wapensystemen die door AI worden aangestuurd, ziet de paus als een grote bedreiging. Bij de Italiaanse voetbalclub AC Milan is de volledige top weggestuurd. Niet alleen trainer Allegri is ontslagen, maar ook de algemeen, de technisch en de sportief directeur. De Amerikaanse eigenaar had als doel om mee te strijden om de Italiaanse titel en zich te kwalificeren voor de Champions League. Dat lukte niet. De ploeg eindigde als vijfde. Aartsrivaal Internationale werd landskampioen. De eigenaar spreekt van een mislukt seizoen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
8: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
9: Eradis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
10: Geen 18, geen alcohol.
11: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
15: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
16: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
17: Dit is Bo,
18: de omroep van de Bollenstreek.
17: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Zo, we zijn er weer klaar voor. Want het is weer vrijdagavond 6 uur of maandagavond 9 uur. En dat betekent op onze lokale omroep Bo altijd een aflevering van het programma

Piet van der Voren, de presentator. En wij, dat zijn de andere mensen van Bo natuurlijk. En wat zijn de Bo-boomers? Dat weten de vaste luisteraars ondertussen al. Dat is muziek uit de hitparades van de jaren 60. Nieuwtjes uit de regionale dagbladen van 60 jaar geleden. En een overzicht van de top 10 van precies ook 60 jaar geleden. En vandaar de Bo-boomers. Boomers, boomers.

Nou, ik vind het gewoon een lekker melodietje, die tune van ons. Dat is Herb Alpert, samen met zijn Tijuana Brass en het nummer Flamingo uit 1966. En sinds een paar weken is dat onze nieuwe tune. Dus daaraan herkent u dit programma, Bouwboomers. Ik wens u een hele goede avond. Hier is de allereerste plaat en die komt maar liefst uit 1960.

dat is een plaat die uitkwam in september 1960. En vervolgens 26 weken, oftewel een half jaar, genoteerd stond in de Nederlandse hitparade. En ze behaalden ook nog een allereerste plaats. De Blue Diamonds en Ramona. En dat mag best ook wel eens een keer gezegd worden, want we draaien weinig platen uit het begin van de jaren 60. En dat heeft ook te maken met de beschikbaarheid. En ook, moet ik eerlijk zeggen, een beetje de voorkeur van disc-jockey Piet van der Voren. Want die houdt toch een beetje meer van platen uit de tweede helft van de 60 jaren. Heeft natuurlijk helemaal met de leeftijd te maken. Muziek.

net al een plaat die op de allereerste plaats stond van de Nederlandse hitparade in 1960. De volgende plaat die stond in 1968 op nummer 1 een aantal weken. En dan hoort u het verschil tussen de Blue Diamonds en ook iets met Blue, namelijk Blue Cheer. Dit is heel wat ruiger uit 1968, Blue Cheer. En ook zij behaalden een eerste plaats met hun Summertime Blues.

0: En dat is het nummer 1 in 1968, de formatie Blue Cheer en het nummer Summertime Blues, waarmee ze een eerste plaats bereikten in de Nederlandse hitparade. En zij stonden 13 weken genoteerd. De kleur blauw is populair vandaag, want hadden we de straksde Blue Diamonds, net hadden we Blue Cheer en nu krijgen we de Blues Dimension. Nou ja, er zit ook blauw in, dus we kunnen hem best draaien. U kent het nummer allemaal van de formatie Rare Earth, namelijk het nummer Get Ready, zowel in een korte uitvoering als de hele lange uitvoering van meer dan 20 minuten op de LP. Maar hij heeft ook in de hitparade gestaan in 1968 in een andere uitvoering, namelijk van de Blues Dimension. Hier is het nummer Get Ready.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bo Boomers.

0: Uit 1968 ook. Blues Dimension en dat nummer Get Ready, wat we beter kennen in de uitvoering van Rare Earth. Overigens stonden ze maar 5 weken genoteerd met dit nummer in de hitparade. En ze behaalden hooguit hun 35e plaats. Dus dat was een beetje rommelen onder in de hitparade.
1: Oud nieuws bij Bobo Mars.
0: En we hebben weer oud nieuws uit de krant. Dat is deze keer een berichtje uit de Leidse Courant van 17 mei 1966. En dat gaat over pastoor Standenmeijer in Noordwijkerhout. Want in het Pinksterweekend viert pastoor Standenmeijer samen met de parochiegemeenschap van Sint-Jozef in Noordwijkerhout zijn 40-jarig priesterfeest. En dat wordt op zaterdag 28 mei gevierd. Dan wordt de jubilerende pastoor om 6:15 in de middag door de parochiële verenigingen en organisaties ingehaald aan de grens van de parochie op de Hoek Kerkstraat Viaductweg in Noordwijkerhout. En daar wordt de feesthoed geformeerd om via de Viaductweg, de Havenstraat, de Hoogstraat, de Viaductweg rechts, de Dorpstraat, de Havenstraat weer, de Koninginnenweg en de Herenweg naar de Sint-Jozefkerk te gaan. En om 19:30 is er dan een bijeenkomst in de kerk waarbij het parochiegeschenk wordt aangeboden. Op Pinksterzondag wordt om 8:30 's morgens de plechtige hoogmis uit dankbaarheid opgedragen, waarin de gezamenlijke koor onder leiding van dirigent Jan Posma de Missa Laudation van Hubert Kuipers zullen uitvoeren. En de begeleiding is van de Rooms-Katholieke Harmonie Sint-Jeanne d'Arc. Om 1:00 's middags is er voor genodigden een receptie in de toneelzaal van de Sint-Bavo-stichting. En van 2:00 tot 16:30 kunnen allen die de pastoor willen gelukwensen die doen in de burgerzaal van het raadhuis. De kinderen van de parochie vieren het feest op woensdag 8 juni. En dan is er om 9:00 voor de lagere scholen een feestelijke eucharistieviering door de pastoor samen met de jongens en meisjes. En daarna is er gelegenheid tot felicitatie. En op school wordt dan het feest voortgezet. Voor de kleuters is er om 10:30 een feestprogramma in het jeugdhuis. En dat was een berichtje uit de Leidse Courant van 17 mei 1966. Want pastoor Standenmeijer die vierde het 40-jarig priesterfeest in Noordwijkerhout.

0: En dat komt in 1969. Bob en Earl zijn dat, met hun nummer The Harlem Shuffle. En ze bereikten een 8e plaats in de hitparade toen. En dateert uit de zomer van 1969, zie ik hier. Dat was trouwens een heel mooi jaar wat hits betreft, kan ik me nog herinneren. Dit zijn de Bo Boomers. Hoort u maar.
1: Dit is Bo Boomers met Piet van der Voren.
0: En we gaan weer wat muziek draaien uit, uiteraard uit de 60 jaren. Maar ook iets uit ons eigen land. Want hier is Bojura. En nu is niet met Everybody's Day, een nummer wat ik zelf heel mooi vind. Maar een andere single van haar. En die single die dateert ook uit 1969. En hij heet If It's Tuesday, This Must Be Belgium. Hier is Bojura.

0: En altijd als ik een dwarsfluit hoor, zoals op deze plaat, dan moet ik denken aan Barry A. Want die bespeelde ook de dwarsfluit, onder andere op het nummer Back Home van de Golden Earring. Maar deze keer was het van Bonjour. Geen flauw idee of Barry Hay iets te maken heeft gehad met deze plaat. Het zou kunnen in verband met de dwarsfluit natuurlijk, maar ik denk het eigenlijk niet.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: En weer een oud berichtje uit de krant van 16 mei 1966. De Leidse Courant is dat. En het gaat over Sassenheim. Want zaterdagavond omstreeks 9:15... vond op Rijksweg 4 ter hoogte van de Menneweg in Sassenheim een ernstig verkeersongeval plaats. Een Simca-personenauto komende uit de richting Den Haag en bestuurd door een 63-jarige vrouw uit Naarden botste op een koe die op de rijbaan liep. De wagen die aan de voorzijde totaal werd vernield, kwam in de wegberm terecht. De bestuurster en haar mede-inzittende, ook een 72-jarige vrouw uit Naarden, werden ernstig aan het hoofd gewond en liepen snijwonden op. En zij werden in bewusteloze toestand naar het academisch ziekenhuis in Leiden overgebracht, waar de laatste na enig uur overleed. De toestand van de bestuurster was de avond daarna redelijk. De koe, die eigendom was van een veehouder uit Sassenheim, die werd ook gedood. En deze was met enkele soortgenoten uit het weiland gelopen door het hek. Dat anders altijd met een touw was afgesloten. En dat is de verkeerde toets. Dat altijd met een touw was afgesloten. Maar zaterdagavond open stond. Ik drukte op een verkeerde toets. Neemt u mij niet kwalijk. Maar dat was in ieder geval een berichtje uit de Leidse Courant van 16 mei 1966. Over een koe die een dodelijk ongeval heeft veroorzaakt op de Rijksweg bij Sassenheim. Terug naar 1969 met de enige hit die hij heeft gehad in de 60 jaren. David Bowie en zijn Space Oddity.

0: af en toe dan blijft de muziekdatabase van Bomen verbazen, hoor. Want ik heb dit nummer uiteraard ook in mijn eigen database staan, een muziekdatabase. Maar er is de zang toch iets anders. Of eigenlijk moet ik het anders zeggen. De zang hier op de database van Bo, van David Bowie, Space Oddity, die is wat anders. Ja, en ik ben trouwens heel benieuwd hoe dat straks gaat klinken wanneer ik het programma terugluister. Want het wordt opgenomen in stereo, dit programma. Maar u weet het, de Bo Boomers, dat is het enige programma op Bo wat in mono wordt uitgezonden. Dus misschien dat die zang in mono straks weer heel anders klinkt. Dit zijn de Bo Boomers. En we gaan terug naar de jaren 60. Dat gaan we direct aankondigen. U hoorde er net al dat ik op een verkeerde knop drukte. En de Cats-fans die zullen misschien het nummer herkend hebben. En inderdaad, die stond klaar. We gaan hem direct draaien. De Cats en Turn Around and Start Again.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bo Boomers. Dit is

En in there comes Sing. The Cats and Turn Around and Start Again. Wat een hit was voor de heren uit Volendam. En dat was allemaal in 1968. En toen kwam deze plaat uit. Het is weer tijd voor dit. En de vaste luisteraar die weet het al. We gaan een overzicht geven van de top 10 van precies 60 jaar geleden. En dat is de top 10 van de Nederlandse hitparade, oftewel de Veronica Top 40 van 14 mei 1966. En u kon de Top 40 toen elke zaterdagmiddag tussen 2 en 4 uur beluisteren via Radio Veronica. En de presentatie daarvan was in handen van Joost en Draaier in die tijd. Hier komt die top 10. Nummer 10, Boudewijn de Groot met Welterusten, meneer de president. Nummer 9, The Walker Brothers, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Nummer 8, Crispian St. Peters met You Were On My Mind. En nummer 7, daar staat Crispian St. Peters nog een keer. Maar hij moet de eer delen met de Jets. En het nummer The Pied Piper. Nummer 6, Barbara Streisand met Second Hand Rose. Nummer 5, Nancy Sinatra met These Boots Are Made For Walking. Nummer 4, Simon and Garfunkel met het hele mooie Homeward Bound. En dat gaan we binnenkort toch ook een keertje draaien, hoor. Als we hem tegenkomen, uiteraard. Nummer 3, The Who met Substitute. Nummer 2, let op, The Kings. Gezakt van 1 naar nummer 2 met hun Dedicated Follower of Fashion. En dat betekent dat we een nieuwe nummer 1 hebben deze week in de Nederlandse hitparade. En de vaste luisteraars die weten het vast wel. Hier zijn de Beach Boys. En als het goed is... En dat is het. Ja, dan staat hij inderdaad klaar. Ik heb hem zelfs twee keer klaarstaan, zie ik hier. Nou, het gaat wel allemaal soepel vanmiddag. Of vanavond, neemt u me niet kwalijk. Nummer 1, The Beach Boys, Snoop John B. En er staat nummer 1 in de hitparade van 14 mei 1966.

0: dat is de nieuwe nummer 1. 60 jaar geleden precies. Op 14 mei 1966. De Beach Boys. En ik denk een van hun grootste hits die ze ooit gehad hebben. Namelijk het nummer Sloop John B. Dit zijn de Bo Boomers. En ik moet even iets vertellen. Want in die top 40 van precies 60 jaar geleden. Daar stond ook een nummer van Q65. En dat is natuurlijk de bekende band uit Den Haag in de tijd. En ze stonden op nummer 31 met het nummer You're the Victor. En 14 mei 1966 was dat. En toen ik dat zag staan, toen moest ik eventjes denken aan een website die we al een paar keer genoemd hebben in dit programma. Want liefhebbers van de 60 jaren muziek, die moet ik echt aanraden om eens te gaan kijken op de website www.paulvanriet.nl. www.paulvanriet.nl. Want daar vindt u alle hitparades uit de 60 jaren met de hoesjes van de platen erbij, de songteksten erbij. Kortom, van de week heb ik met een aantal mensen gesproken over deze website. En die waren diep onder de indruk van al het werk wat erin gestoken is door Paul van Riet, die vroeger in Voorhout woonde. Hij is nu verhuisd, maar we mogen hem zeker nog een keertje noemen. Dus wilt u meer weten over de muziek uit de jaren 60 en uit de hitparade, kijkt u dan op www.paulvanriet.nl.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bo Boomers. Dit
0: is Bo. En ik zei het al, Q65. En hier is You're the Victor.

0: uit 1966 komt dat. En toen stond het in de hitparade. Q65. En het nummer You're the Victor. Het was niet zo'n grote hit voor de heren, maar best de moeite waard om nog eens een keer te draaien hier in deze Bo Boomers.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: We hebben weer een berichtje uit de krant van 60 jaar geleden. En dat is deze keer een droevig berichtje uit het Leidsdagblad van 18 mei 1966. Want een 11-jarig jongetje uit Lisse is in het zwembad in Hillegom verdronken. Zo weet het Leidsdagblad te melden. Het slachtoffer was de zwemkunst nog niet voldoende meester. Maar door dokter Van Andel en de EHBO werden alle pogingen gedaan om de levensgeesten weer op te wekken. Doch helaas zonder resultaat. En dat droevige bericht dat stond dus in het Leidsdagblad van 18 mei 1966. Dit zijn de Bo Boomers. Nog meer muziek uit de hitparades van de jaren 60.

0: 1968 komt dat. En dat zijn Tommy Boys en Bobby Hart en de nummer Alice Long. You're still my favorite girlfriend. Dit zijn de Bouwboomers en u weet ons, u kunt ons elke vrijdagavond beluisteren tussen 6 en 7 uur. En de herhaling die is op maandagavond tussen 9 en 10 uur. En dat is allebei op onze lokale omroep Bo.
1: Oud nieuws bij Bouwboomers.
0: En we hebben nog een kort berichtje uit de Nieuwe Leidse Courant van 21 mei 1966. En dat gaat over Hillegom deze keer. Want na veel heen en weer gepraat ging de gemeenteraad van Hillegom akkoord met het voorstel om maximaal 1000 gulden per geval beschikbaar te stellen aan ingezetenen die een goedkopere woning verlaten om naar een duurdere woning te verhuizen met een huur van tenminste 120 gulden per maand. De algemene verwachting was dat de regeling in de praktijk veel haken en ogen zal geven. Maar voorlopig wilde men het er toch maar mee proberen. Ook al omdat het Rijk een deel van de hierdoor ontstaande lasten draagt. Nou, dat is een berichtje uit de Nieuwe Leidse Courant van 21 mei 1966. Hoorde u dat? Een huur van 120 gulden per maand. Mensen. Wat is er veranderd in de loop der tijden? Want huren van 1000 euro, en dat is natuurlijk heel wat meer per maand, is tegenwoordig helemaal niks meer. We gaan weer een plaatje draaien uit de 60e jaren, uit dit parade van die tijd. Wederom werk van eigen bodem. Hier is de formatie Brainbox.

0: En dat is werk van eigen bodem. De formatie Brainbox met onder andere Casimiris Lux, Jan Akkerman en Rudy de Kelju, die zaten erin. En dat is een nummer uit 1969, namelijk het nummer Down Man. En een jaar later heb ik ze op een optreden gezien. En dat was toen in de toenmalige jongerensociëteit het Sloepie in Warmond. Want tijdens de Kaagweek in 1970 trad Brainbox daarop. We zijn er weer toe aan de allerlaatste plaat, maar het is wel een mooie.
1: Herinnert u zich deze nog? Bo Boomers.
0: You send the birds and all I really want to do.

dat is weer de laatste plaat voor deze Boboomers van deze week. The Birds uit 1965. Even hun allereerste hits, namelijk All I Really Wanna Do. Dat zit er weer op voor deze Boboomers voor deze week. Wat mij betreft zijn we er weer volgende week. Zelfde tijd, zelfde golflengte. Hier op onze lokale omroep Bouw. Mijn naam is Piet van der Voren. Graag tot dan.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd, heeft de Israëlische premier Netanyahu aangekondigd. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Verslaggever Sander van Hoorn.
5: Israëlische media speculeren erop dat ook Beirut weer zou kunnen worden aangevallen. En in afwachting daarvan zie je mensen uit de zuidelijke buitenwijken van Beirut vertrekken. Lange files. In Israël blijven de scholen aan de grens morgen gesloten.
4: Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe, omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, waardoor ze sommige hulpmiddelen niet meer leveren. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
6: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
7: Geen 18, geen alcohol.
8: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
13: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
15: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
7: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
16: Nu kunt u luisteren naar het programma Vive la France met Guus Capon. Vive la France staat garant voor een beetje heerlijke

Ja, het lijkt me logisch als je dan zo'n weekend achter de rug hebt... en nog weer van die mooie dagen tegemoet met veel zon. Ja, dan heb ik altijd aan de vaste traditie al jaren dan... Ah, prachtig weekend, wat ga ik draaien? Marie, met Soleil. Nou, dat zat er dik in dat het zo gaat gebeuren. Dames en heren, hartelijk welkom bij het programma Viva la France... hier gepresenteerd door Guus Capon, de zender Bo. We gaan een uurtje heerlijke Franstalige muziek voor u draaien. En ik heb er zin in. En mijn vinkel zei, ja, ik heb er zin in, maar alleen moet ik nog eerst even 2 uur optreden. Heel flauw grapje. Oké, Marie, ze heeft 1 hitje gemaakt als dit. En dat is altijd gezellig om mee te beginnen. Maar ik heb Charles Aznavour gebombardeerd tot mijn artiest van deze week. Want wat heeft die man een prachtige muziek gemaakt. Deze geweldige Armeniër. Deze, ja, want het is een hele moeilijke naam, heeft hij. Armeensus, Anjake, Jasnour Varias Aznavourien. Als eerbetoon aan het Franse taal en de Franse cultuur... heeft hij zichzelf Charles Aznavour genoemd. Nou, dat hebben we geweten, want hij heeft geweldige duizenden platen heeft hij gemaakt. En met zijn ouders is hij naartoe gekomen. En we hebben heel veel van hem genoten. En muziek leeft nog steeds voort in hem. Ik heb een mooie, heerlijke dubbel-cd van hem meegenomen. Heel wat jaartjes terug al. En daar wil ik lekker veel van draaien, want er staan de grootste hits en de mooiste liederen staan erop van deze man. En wat dacht u nou, om heel te beginnen, om er een beetje in te komen met De Comédien uit 1962, Aznavour.

Prachtig, mooie, ingetogen muziek van niemand minder dan Indila. Gewoon Indila. Je hebt wel vaak artiesten die zich geloof alleen maar de voornaam noemen. Barbara. Oké. Marie, waar ik net maar mee begon. Marie. Geen achternaam. Ja, dat is een beetje mode daar in Frankrijk. Dat zouden wij niet zo kennen, denk ik. Maar Indila zong dan Mini World. Dat was een jong meisje waar, of 20 was ze, toen ze deze cd maakte. En er staat, ja, reizend sterretje, dat wordt altijd genoemd. Ah, reizend sterretje. Maar je hoort er wel eens nog vaak muziek op de radio. Dit is van haar cd Mini World uit 2014. Maar op bekender geworden met Dernière Danse, mijn laatste dans. Oké, dames en heren, nogmaals, leuk dat u luistert hier naar het programma Vive la France, gepresenteerd door Guus Capon. Op de zender Bo gaan we een uurtje heerlijke, mooie, gezellige, romantische muziek voordraaien. Franse muziek, natuurlijk. Vive la France. Maar goed, van Indila gaan we van de mini-world gaan we naar het wereldje van Hélène Zakara. Een duet met Garou. Dat is van de opera. Nou, verschillende muziek gemaakt, ook met... Met Céline Dion heeft hij opgetreden. Leuke muziek gemaakt. En wat een heese stem heeft hij toe. Toch, maar... dit lied is door velen op de plaat gezet. Onder andere door Hélène Garou en Hélène Zakara. De liefde bestaat nog. Ach, gelukkig maar. L'amour existe encore.

overdrachtelijk bedoeld. Met zijn dochter, met de mensen. Ik ga op reis. De wereld is één grote reis. Je voyage. Komt in 2013. Ja, ik ben in de toevallig Spotify, geloof ik. Ergens ben ik een leuke cd tegengekomen. En dat was met... midden dan de Maastrichtse Star. Maar daar ga ik het even niet om. Dat was in ieder geval Free Bokkera zag ik staan. Ook hier, die kennen we natuurlijk van Un jour un enfant, en 100.000 chansons. En dat heeft ze dan op de plaat gezet. Dat is heel bekend geworden. Zij won toen ook ex-eco met Lenny Cour. De troubadour was dat, in het Nederlands. Maar Frida Bokkera heeft... hele mooie muziek gemaakt. En toen was het een leuke, indrachtige samenwerking met iemand met dan de Maastrichter Star. Ja, dat verwacht ik niet zo gauw. Dus wat gaan we dan even voor u draaien? De Maastrichter Star. Dus even kijken, even het goed klaargezet. Jawel. Ik moet even één nummertje verder zetten, want hij staat op 6 en hij moet naar 7. Klopt dat? Samuel Sanson. Hij gaat. Hij moest scherp staan. Samuel Sanson. Frida Bokkera. Daar ging het even om. Met een prachtig mooie samenwerking. Met iemand minder dan de Maastrichter Star. Toch heel bijzonder.

0: tes yeux d'autrefois. Ne pleure pas, ne pleure pas. Nous resterons toujours près de toi.
1: Nous resterons toujours près de toi.
2: Hugues Auffray bezingt zijn Céline. En wij moeten maar raden wie dit is. Het zal zijn geliefde zijn. Of zijn moeder, dat kan ook. Hugues Auffray, Céline. We gaan even naar die vrolijke groep mensen. Michel Fugain en zijn Big Bazaar. Bekend natuurlijk van Le Printemps. Dat zouden we ook kunnen draaien natuurlijk. Vrolijke muziek. Maar ik heb hier iets anders vrolijks van hem gevonden. Van Michel Fugain en zijn Big Bazaar. Wat dacht u van Viva la Vida? MUZIEK

Ik had altijd gedacht dat dat Liefde voor Later, ook op de paard gezet door Herman van Veen, prachtig mooi trouwens, dat dat betekende de liefde van de ouderen. Maar nee, het is gewoon de liefde van de vieux, dat is al oud. Dus het betekent gewoon, kan je opgezocht, de liefde voor de ouderen, de personen die ouder, de geliefden, zou je zeggen, de oudere geliefden. En heel mooi vertaald door Herman van Veen, Liefde voor Later. Dus op hoge leeftijd, 60, 70, 80 jaar, maakt niet uit. Ik kan nog helemaal verliefd gaan en dan kan opgaan. Prachtig mooi. Heel mooi gezongen door Juliette Grego. Ook weer op een te jonge leeftijd overleden. Aantal jaren, ook maar een paar jaar geleden. Juliette Grego dus. We gaan weer hoog tijd terug naar Aznavour. Deze prachtige man, deze Armenier. Deze geweldige man die vele fans had in Nederland. We kennen natuurlijk altijd het programma van Matthijs van Nieuwkerk op de Camps. Die gewoon enorme fans waren. En ik geloof dat het precies in de uitzending kwam dat hij was al ziek, Aznavour. Dat Aznavour was overleden. En Matthijs van Nieuwkerk kon het even niet droog houden. En een week later, nou, misschien al een dag later, werd er een hele uitzending van De Wereld Draait Door besteed aan natuurlijk zijn grootste geliefde Charles Aznavour. Prachtig mooie uitzending waren dat. Ja, dat is waar, Amal. Om het in het goed Frans te zeggen. We gaan even luisteren naar Charles Aznavour. En dat doet hij samen met Isabelle Boulay. Quand tu m'aimes, als je nog van me houdt.

0: Ja, met deze tropische temperatuur om ons heen, ja, dan moet je het ook wel iets heel iets vrolijks Zuid-Afrikaans draaien. Dit was van El Chato. Met een hele gewone titel. Chikaboom. Vrolijk bij was hij. Chikaboom. El Chato. We gaan even weer rustig muziek draaien. En dat is altijd een goede keuze, dat lijkt mij, van Charles Dumont. Prachtig mooie stem heeft hij. En we gaan nog niet helemaal afscheid nemen, want natuurlijk nemen we afscheid met de artiesten deze week, zoals als daarvoor. Maar eerst maar eens even genieten een paar minuutjes van Charles Dumont. De mensen die van elkaar houden. Les gens qui s'aiment. Op de 1979.
1: Les gens

Ja, dat is al eentje prachtig, mooi warme stem heeft. Dan is het Charles Dumont wel met Les gens qui s'aiment. De mensen die van elkaar houden. Ja, dames en heren, we moeten even afscheid nemen. Ja, het is maar een uurtje, dus dat is heel snel om. En als je dan prachtig mooie muziek draait, tenminste dat vind ik, van Aznavour onder andere, dan gaat het uurtje gauw om. En dan zit ik ook lekker met mijn koptelefoon en lekker even wat harder te zetten. En dan mag ik heerlijk met u meegenieten. Genieten wij met mij nog even een paar minuutjes met Aznavour natuurlijk. De artiest van deze week, deze aardige, sympathieke man. Die vele fans had over de hele wereld. Onder andere, dat weten we van Matthijs van Nieuwkerk. En als je dan iets zegt van Matthijs, wat is jouw mooiste muziek van Aznavour? Dan zegt hij maar één ding. En dat is neem me mee. En we nemen wat. En met die klanken van hem.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
4: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
5: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl... en maak impact met jouw energie.
3: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
4: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
6: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
7: De omroep van de Bollenstreek.
6: Dit is Bo.
7: Met het nieuws van 11 uur.
8: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Er is opnieuw een besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een Spanjaard die aan boord was van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De besmette persoon zit in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid en wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Gisteren meldde Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat er tot dusver 3 mensen zijn overleden aan het virus en in totaal 12 besmettingen zijn vastgesteld. De Hondius meerde vorige week aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip grondig schoongemaakt. Volgens de RIVM is de kans op verdere verspreiding in Nederland heel klein. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu vanavond. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Direct na zijn aankondiging liet het Israëlische leger weten aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld, is onduidelijk. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Het weer dan nog, tot besluit. Vanavond, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
9: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zon overgoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
10: Geen 18, geen alcohol.
11: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas. Vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
10: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
12: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Dit is Bo,
7: de omroep van de Bollestreek.
6: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oudschaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel waar kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
6: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
7: Geen 18, geen alcohol.
8: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas. Vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
9: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
10: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
11: MKB onder
7: ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 1 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. Aan het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden. 12 mensen raakten besmet. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwes uit Nijmegen. De rots is 1,5 kilometer breed, draait in een baan om de zon en heette eerst 2018 BS7. Eeuwes bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. 3 jaar geleden won Eeuwes daarom al een prijs van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers, Johan Cruijff en Rembrandt. Het weer, het is een heldere nacht bij 13 tot 17 graden. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De brandweer is bezig met een natuurbrand in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Er staat oud gas in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer blust vanaf het water met meerdere vaartuigen en ook wordt er een drone ingezet. Het advies aan mensen in Koog aan de Zaan is om ramen en deuren dicht te houden. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om de internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël eind februari de toegang tot het wereldwijde web. Sindsdien was alleen het nationale internet beschikbaar, met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Waarom het internet in Iran juist nu wordt hersteld, is niet bekendgemaakt. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Ewers uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh, Johan Cruijff en koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas. Vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staat voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.